0: mankala zangali. Yaiboni njabumlekana, mankala zangi muvangala.
1: Yasboni njabase maluti, uleli ngotwane, guyabana, panzi wale njaba.
0: Mankangele zanze mamponini.